0: Egunak abedua gutu tiwegen nakanak mutsa. Nika manchi eta jiskua chicha. Egunomi natsa che tsecha. Lesi manchi isho nout. Lesi manchi wune hea. Lesi manda gutsa. Nele planchini atna mshikudu nukunu cha atna ganu. Ek ndichi kutsu pei mwote tot. Wune hea. Ben je moest daar goed voor zijn, nooit zijn we nodig te bij met de hendo. Beschoetje moet dan, die beschoetje. En we nu pas, net niet die mensen me nou hebben, die doet dat. Dan heb ik dat iets bij, dat je moet die het voor zijn, wat is het met de goed. En we die moet niet, we die moet dan maken, kabakken, maken die wietje, die wat is het met dan. Ik denk dat hij de winnen dat is met de jongen en woman en snando. Moet het hem met je de winnen is het target te get no. Nu in woman we danst met no. Dat ze bood, wat was de wegen als besap dat ze had no. Oké, nu het nog wel onze. Tja, mama heeg ook een ninja. En nu toch weet Marianne, dan zie je dat mooi, dit ze bood. Ja, bij het begin doe je het zo goed nodig. Bijvoorbeeld ook bij het werk de sanbodij zijn mijn zo goed nodig. En nu is je aan het kijken met die cijfers die men neemt. Bijvoorbeeld ik heb twee petten die moet je in de moeite bijvoorbeeld zitten. Die zijn misschien de man dan zeg je ja. Wie pet die moet je zo goed alsjeblieft. S'il vous plaît,
1: Tu es masquant, tu es capitaine, que tu nous as coutoise, nous as nous aroupe des dettes.